0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Doelman Thibaut Courtois laat zijn toekomst als Belgisch international afhangen van een gesprek met de nieuwe bondscoach Mark van Bommel. De doelman van Real Madrid stond tijdens het wereldkampioenschap in Qatar onder de lat bij de Rode Duivels, maar viel in de kwartfinale tegen Spanje uit met een blessure. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Courtois geeft aan dat hij graag door wil gaan bij de nationale ploeg, hoewel hij de komende wedstrijden in de Nations League wil overslaan. Voor het wereldkampioenschap overwoog de keeper nog om te stoppen als international, maar daar komt hij nu dus op terug. De komst van Van Bommel als opvolger van Rudy Garcia speelt daarin een rol. Het contract van Garcia werd niet verlengd nadat België op het wereldkampioenschap in de kwartfinale werd uitgeschakeld door de latere wereldkampioen Spanje. Van Bommel werd vlak daarna aangesteld als nieuwe bondscoach. Courtois noemt Van Bommel een topcoach en wijst op zijn successen bij Royal Antwerp. Volgens de doelman helpt het enorm dat de nieuwe bondscoach zelf op het hoogste niveau heeft gespeeld en weet wat nodig is in grote wedstrijden. Ja, dat zorgt voor veel respect binnen de spelersgroep. Of Courtois na zijn verplichte rustperiode definitief terugkeert bij de selectie, wordt dus bepaald tijdens het persoonlijke overleg met Van Bommel.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Barcelona. Spanje. 2001.
2: Hakkinen heeft een probleem. Ook de leider in de wedstrijd. Kijk hem meeschudden. De laatste ronde van de race. Daar gaat zijn overwinning. In de laatste ronde. Minder nog dan 4 kilometer moet hij rijden. Mika Hakkinen blaast zijn motor op in de laatste ronde van de wedstrijd. En krijgt hier de Ferrari van Michael Schumacher een cadeautje. Een cadeautje gewoon. Want hij was hem kwijt. Maar hier gaat het om. When the flag drops, the bullshit stops.
1: Grand Prix Radio.

Het zit wie is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferrari's, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Doelman Tjaak Ernst kijkt met een uitermate goed gevoel terug op zijn eerste periode bij Feyenoord en zijn officiële debuut in de Kuip. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Duitse doelman maakte eerder deze maand de overstap van Duitsland van Hertha BSC naar Feyenoord. Hij vertelt dat hij zich direct volledig thuis voelt binnen de Rotterdamse clubcultuur. De persoonlijke integratie binnen de spelersgroep verloopt uitstekend en er zijn veel ervaringen opgedaan tijdens de recente trainingskamp. Volgens de doelman leert hij alle teamgenoten en de volledige technische staf iedere dag beter kennen, wat zorgt voor een vertrouwd gevoel. Hij genoot zichtbaar van de unieke sfeer in het stadion tijdens een oefenduel tegen Rayo Vallecano en de supporters die ondanks het slechte weer massaal aanwezig waren om de selectie te steunen. Los van het oefenduel kijkt Ernst vooral naar het bredere proces binnen het team. Het collectieve verdedigen is volgens hem erg sterk, waardoor tegenstanders nauwelijks tot kansen komen. Gelet op de enorme hoeveelheid kwaliteit in de selectie spreekt de doelman de duidelijke ambitie uit om een succesvol seizoen met de club te draaien. De voorbereiding krijgt een snel vervolg met een volgende ontmoeting tegen Atalanta op 2 augustus.
1: Dit is
0: jouw sport.

0: hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?

0: Honda haalt de plannen voor de vernieuwde Formule 1-motor onverwacht naar voren. De nieuwe specificatie draait woensdag al zijn rondes op de Hungaroring tijdens een besloten filmdag van partner Aston Martin. Oud van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De primeur stond eigenlijk gepland voor het raceweekend in Zandvoort na de zomerstop. Maar Honda kiest nu dus voor een snellere vuurdoop. Volgens hoofdingenieur Shintaro Orihara heeft de recente Grand Prix in Hongarije waardevolle data opgeleverd. Die verzamelde gegevens helpen het team uitstekend bij de technische voorbereidingen voor de komende races. Tijdens de filmdag rijdt de auto van Aston Martin direct met de aangepaste krachtbron om dus alvast data te vergelijken. Ja, die krachtbron die wordt in Zandvoort volledig geïntroduceerd, maar tijdens de filmdag zal de motor dus voor het eerst draaien. Aston Martin sloot het raceweekend in Budapest af met een 13e plaats voor Lance Stroll en een 14e plek voor Fernando Alonso. Daarmee liet het team diverse concurrenten achter zich. Fernando Alonso spreekt over een duidelijke stap vooruit en een nieuwe basis voor de tweede helft van het seizoen. De Spanjaard benadrukt dat het nieuwe concept nog volop ruimte biedt voor verdere optimalisatie. De Grand Prix in Nederland vormt straks dus de volgende krachtmeting voor het team.
1: Sportradio.
2: Sportradio.

0: dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Hockenheim. Duitsland. 2004.
2: Oh, Räikkönen er hard af, zeg. Man, weer eindrechte stuk. Räikkönen kent dit. 2 jaar geleden kreeg hij er een dreun. Nee, vorig jaar was hij erbij betrokken. Maar die auto lijkt aan het einde van het rechte stuk. Ja, zomaar eraf te tetteren. En hard hoor, dit is een platte auto. Gelukkig stapt Räikkönen uit. En Kenneken, hij is kwaad. Oké. Dat is op zich goed. Nu moet die man oppassen, want als hij hem nog lang aan zijn schouder houdt, krijgt hij een beuk. Daar gaan we. Ik vind dat zo'n mooi gebaar. Hè? Flikker op, laat maar gaan. Hij is erg boos. Krijgt waarschijnlijk 5000 dollar boete. Even kijken wat er gebeurt. Aanrem. Oh man, niet gezien. Oh. Ja, dit is lastig. De achtervleugel van deze Kimi Räikkönen, de plane, daar hebben we het over, verdwijnt als sneeuw voor de zon.
1: Grand Prix Radio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Luc Littler heeft voor het tweede opeenvolgende jaar de World Matchplay op zijn naam geschreven. In de finale in het Engelse Blackpool was de darter met 18-9 te sterk voor Gerwyn Price, die in de eindstrijd na een sterke beginfase al snel op een comfortabele achterstand raakte en de meerdere in zijn tegenstander moest erkennen. Dit is Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Door de overtuigende zege voegt Littler zich bij een zeer select gezelschap. Slechts 3 spelers wisten het prestigieuze toernooi in het verleden 2 achter elkaar te winnen. Namelijk Rob Harrington, Phil Taylor en Michael van Gerwen. Littler is blij met deze historische mijlpalen, benadrukt dat de manier waarop hij speelde met hoge gemiddeldes in een reeks van 8 fantastische dagen voor hem echt de wereld betekent. Gedurende het gehele toernooi noteerde de darter een uitzonderlijk toernooigemiddelde van 111,04 door in alle rondes op hoog niveau te presteren. Daarmee naderde hij de legendarische prestatie die Phil Taylor in 2010 vestigde met een gemiddelde van 111,51 over een volledig toernooi. Hoewel Littler met trots terugkijkt op zijn titelverdediging en zijn eigen spel, gaf hij desgevraagd aan toch een klein beetje teleurgesteld te zijn dat hij dat specifieke record van Taylor net niet wist te overtreffen.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Lieke Klaver heeft haar Nederlandse titel op de 200 meter met succes verdedigd. In de finale van het NK Atletiek snelde de atleet overtuigend naar een winnende tijd van 23.13. Eerder in de series liet zij de concurrentie al ver achter zich met een tijd van 22.99. Dit is Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Bente Jacobs legde beslag op de tweede plaats in het sprintonderdeel en het brons was voor Brit de Blauw. Bij het discuswerpen was er goud en tevens een kampioenschapsrecord voor Jorinde van Klinken. Zij wierp de discus naar een afstand van 65,12 meter. Al liet ze na afloop weten dat ze zelf het gevoel had dat er meer in zat. Van Klinken pakte tevens de zilveren medaille bij het kogelstoten. Dat onderdeel werd gewonnen door Jessica Schilder, die met een stoot van 20,58 meter ook een kampioenschapsrecord vestigde. Onyema Adigida, die was de snelste op de 200 meter bij de mannen in een tijd van 21,01. Op de 400 meter ging de nationale titel bij de vrouwen naar Mitter van der Schoot in een tijd van 51,09, terwijl Jonas Vijvers zegevierde bij de mannen in 44,93. Femke Broeders-Bol verscheen bewust niet aan de start van de titelstrijd. Zij sloeg het toernooi over in overleg met de bond en haar begeleidingsteam om een vrijstelling te krijgen. Na een blessure in de indoorperiode en haar overstap naar de 800 meter richt zij zich nu volledig op de Europese kampioenschappen in augustus in Birmingham.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Spa-Francorchamps, België. 2012.
3: Prachtige pole position voor Jenson Button. Oh, is die goed of is hij te vroeg weg, die Maldonado? Goedemorgen, wat een wereldstart van Pastor Maldonado. En daar Lewis Hamilton in de problemen. Oh, en Grosjean en Alonso. Kobayashi ook. En de safety car meteen uit. En Lewis vraagt zich af wat daar in hemelsnaam gebeurde. Grosjean, daar gaat hij mee praten. Je liet me geen ruimte. Lewis rijdt hier gewoon en van links komt zo dadelijk Romain Grosjean aan. Pom! Oh. En daar komt het een en ander langs vliegen. Fucking hell.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De start van de Premier League lijkt aan de neus van Matthijs de Ligt voorbij te gaan. De verdediger van Manchester United hoopte in augustus weer speelminuten te kunnen maken, maar zijn rentree laat langer op zich wachten. Dit is een oud van Zommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Nieuwe berichten rond de club melden dat de 50-voudige international pas in de herfst weer in actie komt. Afhankelijk hoopte United-manager Michael Carrick aan het begin van het seizoen over hem te beschikken, maar dat blijkt dus niet het geval. De verdediger speelde zijn laatste officiële duel voor de Engelse club in november 2025. Sindsdien is hij uit de roulatie met een hardnekkige rugblessure. In mei onderging hij een operatie aan zijn rug, waardoor ook het wereldkampioenschap definitief aan hem voorbij ging. De Ligt heeft in Manchester nog een lopend contract voor 3 seizoenen. Het nieuwe Premier League seizoen begint voor Manchester United op 22 augustus met een uitwedstrijd tegen promovendus Hull City. De Ligt ontbreekt in de selectie voor dat duel en blijft voorlopig aan de kant om verder te herstellen. De club laat weten de tijd te nemen voor zijn revalidatie, zodat hij volledig fit kan terugkeren op het veld zodra zijn herstel dat toelaat. De verdediger richt zich nu volledig op de trainingen binnen het revalidatieprogramma van de club.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Doelman Thibaut Courtois laat zijn toekomst als Belgisch international afhangen van een gesprek met de nieuwe bondscoach Mark van Bommel. De doelman van Real Madrid stond tijdens het wereldkampioenschap in Qatar onder de lat bij de Rode Duivels, maar viel in de kwartfinale tegen Spanje uit met een blessure. Ik ben Aud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Courtois geeft aan dat hij graag door wil gaan bij de nationale ploeg, hoewel hij de komende wedstrijden in de Nations League wil overslaan. Voor het wereldkampioenschap overwoog de keeper nog om te stoppen als international, maar daar komt hij nu dus op terug. De komst van Van Bommel als opvolger van Rudy Garcia speelt daarin een rol. Het contract van Garcia werd niet verlengd nadat België op het wereldkampioenschap in de kwartfinale werd uitgeschakeld door de latere wereldkampioen Spanje. Van Bommel werd vlak daarna aangesteld als nieuwe bondscoach. Courtois noemt Van Bommel een topcoach en wijst op zijn successen bij Royal Antwerp. Volgens de doelman helpt het enorm dat de nieuwe bondscoach zelf op het hoogste niveau heeft gespeeld en weet wat nodig is in grote wedstrijden. Ja, dat zorgt voor veel respect binnen de spelersgroep. Of Courtois na zijn verplichte rustperiode definitief terugkeert bij de selectie, wordt dus bepaald tijdens het persoonlijke overleg met Van Bommel.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Magny-Cours. Frankrijk. 2007.
2: Wie zijn er binnen? Christian Albers. Oh, dat is lekker. Christian Albers en Soetil komen tegelijkertijd binnen. Dat is handig bij Spijker. Daar is goed over nagedacht. Betekent dat er in ieder geval één moet wachten. En ik weet wie dat is. Dat is Albers, want die komt als laatste binnen. Ik zeg categorie Zeepert eerste uur. Oh, die hele tankinstallatie neemt hij mee. De mega chaos. Albers rijdt met slang en al het circuit op. Zo, de Citrus, wat een gezeur daar, zeg. Dat is zuur. Jongen, jongen, jongen. Ja, ik begrijp wel wat er gebeurd is. Die komt op de rev limit te binnen. Hoe kan het nou zo de hier gebeuren dat Albers moet wachten? Dus zo vindt hij het zelf op Soetil. Dat is een teamfout van het eerste uur. En daar rijdt hij weg. Chris rijdt door de bord heen. Kijkt hier in zijn spiegel. Merkt dat er van alles aan die auto hangt. Ja, dan kan je maar beter in het gras zetten.
1: Grand Prix Radio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Doelman Tjaak Ernst kijkt met een uitermate goed gevoel terug op zijn eerste periode bij Feyenoord en zijn officiële debuut in de Kuip. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Duitse doelman maakte eerder deze maand de overstap van Duitsland van Hertha BSC naar Feyenoord. Hij vertelt dat hij zich direct volledig thuis voelt binnen de Rotterdamse clubcultuur. De persoonlijke integratie binnen de spelersgroep verloopt uitstekend en er zijn veel ervaringen opgedaan tijdens de recente trainingskamp. Volgens de doelman leert hij alle teamgenoten en de volledige technische staf iedere dag beter kennen, wat zorgt voor een vertrouwd gevoel. Hij genoot zichtbaar van de unieke sfeer in het stadion tijdens een oefenduel tegen Rayo Vallecano en de supporters die ondanks het slechte weer massaal aanwezig waren om de selectie te steunen. Los van het oefenduel kijkt Ernst vooral naar het bredere proces binnen het team. Het collectieve verdedigen is volgens hem erg sterk, waardoor tegenstanders nauwelijks tot kansen komen. Gelet op de enorme hoeveelheid kwaliteit in de selectie spreekt de doelman de duidelijke ambitie uit om een succesvol seizoen met de club te draaien. De voorbereiding krijgt een snel vervolg met een volgende ontmoeting tegen Atalanta op 2 augustus.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Honda haalt de plannen voor de vernieuwde Formule 1-motor onverwacht naar voren. De nieuwe specificatie draait woensdag al zijn rondes op de Hungaroring tijdens een besloten filmdag van partner Aston Martin. Houd van Zommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De primeur stond eigenlijk gepland voor het raceweekend in Zandvoort na de zomerstop. Maar Honda kiest nu dus voor een snellere vuurdoop. Volgens hoofdingenieur Shintaro Orihara heeft de recente Grand Prix in Hongarije waardevolle data opgeleverd. Die verzamelde gegevens helpen het team uitstekend bij de technische voorbereidingen voor de komende races. Tijdens de filmdag rijdt de auto van Aston Martin direct met de aangepaste krachtbron om dus alvast data te vergelijken. Ja, die krachtbron die wordt in Zandvoort volledig geïntroduceerd, maar tijdens de filmdag zal de motor dus voor het eerst draaien. Aston Martin sloot het raceweekend in Budapest af met een 13e plaats voor Lance Stroll en een 14e plek voor Fernando Alonso. Daarmee liet het team diverse concurrenten achter zich. Fernando Alonso spreekt over een duidelijke stap vooruit en een nieuwe basis voor de tweede helft van het seizoen. De Spanjaard benadrukt dat het nieuwe concept nog een volop ruimte biedt voor verdere optimalisatie. De Grand Prix in Nederland vormt straks dus de volgende krachtmeting voor het team.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Interlagos, Brazilië. 2016.
2: Hier zijn we aan boord bij Max Verstappen. 1-10. Oh nee, hij is hem kwijt, maar hij houdt hem. Holy shit, wat een autocontrole. Wat een car control. En weg P2. Elk andere... Nee, niks weg P2. Niks weg P2. Fuck that shit. Iedere ander hangt hem in de muur. Elke ander is hem kwijt. Maar niet Max. Heart attack. Jezus.
3: Wow. Okay, well held, Max. Well held. Yeah, heartbeat went a bit higher there.
2: Holy Moses.
1: Grand Prix Radio.

het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Luc Littler heeft voor het tweede opeenvolgende jaar de World Matchplay op zijn naam geschreven. In de finale in het Engelse Blackpool was de darter met 18-9 te sterk voor Gerwyn Price, die in de eindstrijd na een sterke beginfase al snel op een comfortabele achterstand raakte en de meerdere in zijn tegenstander moest erkennen. Dit is Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Door de overtuigende zege voegt Littler zich bij een zeer select gezelschap. Slechts 3 spelers wisten het prestigieuze toernooi in het verleden 2 achter elkaar te winnen. Namelijk Rob Harrington, Phil Taylor en Michael van Gerwen. Littler is blij met deze historische mijlpalen en benadrukt dat de manier waarop hij speelde met hoge gemiddeldes in een reeks van 8 fantastische dagen voor hem echt de wereld betekent. Gedurende het gehele toernooi noteerde de darter een uitzonderlijk toernooigemiddelde van 111,04 door in alle rondes op hoog niveau te presteren. Daarmee naderde hij de legendarische prestatie die Phil Taylor in 2010 vestigde met een gemiddelde van 111,51 over een volledig toernooi. Hoewel Littler met trots terugkijkt op zijn titelverdediging en zijn eigen spel, gaf hij desgevraagd aan toch een klein beetje teleurgesteld te zijn dat hij dat specifieke record van Taylor net niet wist te overtreffen.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Er staan een paar files. Het is niet heel druk. Dat komt natuurlijk door de vakantie. Op de A12 Den Haag richting Utrecht ligt iets op de weg tussen Nieuwebrug en de Meer. Een 6 kilometer file, een kwartier vertraging. De weg is weer vrij. A16 Breda-Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht. 6 kilometer file door de werkzaamheden naar de Moerdijkbrug. 10 minuten vertraging.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Hieke Klaver heeft haar Nederlandse titel op de 200 meter met succes verdedigd. In de finale van het NK Atletiek snelde de atleet overtuigend naar een winnende tijd van 23.13. Eerder in de series liet zij de concurrentie al ver achter zich met een tijd van 22.99. Dit is Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Bente Jacobs legde beslag op de tweede plaats in het sprintonderdeel en het brons was voor Brit De Blauw. Bij het discuswerpen was er goud en tevens een kampioenschapsrecord voor Jorinde van Klinken. Zij wierp de discus naar een afstand van 65,12 meter. Al liet ze na afloop weten dat ze zelf het gevoel had dat er meer in zat. Van Klinken pakte tevens de zilveren medaille bij het kogelstoten. Dat onderdeel werd gewonnen door Jessica Schilder, die met een stoot van 20,58 meter ook een kampioenschapsrecord vestigde. Onyema Adigida die was de snelste op de 200 meter bij de mannen in een tijd van 21,01. Op de 400 meter ging de nationale titel bij de vrouwen naar Mitter van der Schoot in een tijd van 51,09, terwijl Jonas Vijvers zegevierde bij de mannen in 44,93. Femke Broeders-Bol verscheen bewust niet aan de start van de titelstrijd. Zij sloeg het toernooi over in overleg met de bond en haar begeleidingsteam om een vrijstelling te krijgen. Na een blessure in de indoorperiode en haar overstap naar de 800 meter richt zij zich nu volledig op de Europese kampioenschappen in augustus in Birmingham.
1: Sportradio.
2: Sportradio.

0: dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Circuit de Monaco. Monte Carlo. 1996.
3: David Coulthard heeft trouwens een hele vreemde helm op. Dat lijkt een reservehelm van Schumacher te zijn, een oude. En daar rolt Jos Verstappen vlak voor mijn commentaarpositie. En ik kan u melden, 110.000% zeker, dat Jos Verstappen op dit moment hier, en dan kijk ik even snel rechtsaf, de enige is die op flik staat. En hij neemt dus risico. Spannend. De Grand Prix van Monaco, de 54e editie, met pole position voor Michael Schumacher, Damon Hill erachter. En Jos Verstappen die dus op slik van start gaat voor deze wedstrijd. Maar hij komt wel goed weg. In het midden zit hij. En Hill is er voorbij. Hill stond inderdaad op een beter stukje, is er voorbij en rolt het veld iedereen. Aan de buitenkant Verstappen op zijn sliks, toucheert daar. En McLaren, en die McLaren is Hakkinen. Dat was een kleine touché. Het is al gebeurd. Het is al gebeurd. Hij zat aan de buitenkant op zijn sliks. Je kunt het duidelijk zien bij Mika Hakkinen. En dan moet je gaan remmen. En dan heb je op je slikbanden helemaal 0,0 grip. Ja, en nu kan je makkelijk zeggen dat het een slechte keuze was. Einde verhaal voor Jos Verstappen in de eerste bocht in Monaco.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door werkzaamheden op de Moerdijkbrug op de A16 Breda richting Rotterdam. Een file tussen Knopend Zonzeel en Dordrecht van 5 kilometer. Een kwartier vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Bij Dordrecht zelf staan een file op de A16 vanuit Breda. Bij afrit Dordrecht Centrum 3 kilometer. En een vertraging.

0: De start van de Premier League lijkt aan de neus van Matthijs de Ligt voorbij te gaan. De verdediger van Manchester United hoopte in augustus weer speelminuten te kunnen maken, maar zijn rentree laat langer op zich wachten. Dit is Noud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Nieuwe berichten rond de club melden dat de 50-voudige international pas in de herfst weer in actie komt. Aanvankelijk hoopte United-manager Michael Carrick aan het begin van het seizoen over hem te beschikken, maar dat blijkt dus niet het geval. De verdediger speelde zijn laatste officiële duel voor de Engelse club in november 2025. Sindsdien is hij uit de roulatie met een hardnekkige rugblessure. In mei onderging hij een operatie aan zijn rug, waardoor ook het wereldkampioenschap definitief aan hem voorbij ging. De Ligt heeft in Manchester nog een lopend contract voor 3 seizoenen. Het nieuwe Premier League seizoen begint voor Manchester United op 22 augustus met een uitwedstrijd tegen promovendus Hull City. De Ligt ontbreekt in de selectie voor dat duel en blijft voorlopig aan de kant om verder te herstellen. De club laat weten de tijd te nemen voor zijn revalidatie, zodat hij volledig fit kan terugkeren op het veld zodra zijn herstel dat toelaat. De verdediger richt zich nu volledig op de trainingen binnen het revalidatieprogramma van de club.
1: Dit is
2: jouw sportradio.
3: Dictation in force in Afghanistan. Revolution.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven staat door een ongeluk 4 kilometer file tussen knooppunt Kruisdonk en Elslo. De vertraging is een half uur. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht tussen knooppunt Batendorp en De Hocht 4 kilometer file door een ongeluk. De weg is weer vrij. A58 Eindhoven richting Tilburg tussen Best en Moergestel 7 kilometer file door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. N210 Schoonhoven richting Rotterdam is dicht bij de Alkrabrug. Er staat 3 kilometer file.
2: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Doelman Thibaut Courtois laat zijn toekomst als Belgisch international afhangen van een gesprek met de nieuwe bondscoach Mark van Bommel. De doelman van Real Madrid stond tijdens het wereldkampioenschap in Qatar onder de lat bij de Rode Duivels, maar viel in de kwartfinale tegen Spanje uit met een blessure. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Courtois geeft aan dat hij graag door wil gaan bij de nationale ploeg, hoewel hij de komende wedstrijden in de Nations League wil overslaan. Voor het wereldkampioenschap overwoog de keeper nog om te stoppen als international, maar daar komt hij nu dus op terug. De komst van Van Bommel als opvolger van Rudy Garcia speelt daarin een rol. Het contract van Garcia werd niet verlengd nadat België op het wereldkampioenschap in de kwartfinale werd uitgeschakeld door de latere wereldkampioen Spanje. Van Bommel werd vlak daarna aangesteld als nieuwe bondscoach. Courtois noemt Van Bommel een topcoach en wijst op zijn successen bij Royal Antwerp. Volgens de doelman helpt het enorm dat de nieuwe bondscoach zelf op het hoogste niveau heeft gespeeld en weet wat nodig is in grote wedstrijden. Ja, dat zorgt voor veel respect binnen de spelersgroep. Of Courtois na zijn verplichte rustperiode definitief terugkeert bij de selectie, wordt dus bepaald tijdens het persoonlijke overleg met Van Bommel.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Formule 1. Flashback. Eindring. Oostenrijk. 2002.
1: Daarachter gebeurt ook het een en ander, hoor. Wow, zware crash. En nog nieuwe safety car. Wow, wat een megaklap is dat. Een zware crash voor Sato. Die wel eens gewond kan zijn daar. En ik denk dat het Nick Heidfeld is die daardoor geschoten is. Die kwam aan de binnenkant. Ja, het is Nick Heidfeld. Weer de safety car. De doktersauto gaat er ook heen. Let op. Rechts in beeld. Daar gebeurt het. Daar komt de Sauber aan. In het gras al, hè. Daar remt hij. Hopla. Schiet door. En komt daar vol in de zijkant. Kadang van Takuma Sato terecht.
2: Grand Prix Radio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is duidelijk zomervakantie op de weg. Weinig files op de A2 Maastricht richting Eindhoven valt des te meer op de file door een ongeluk tussen knooppunt Kruisdonk en Elslo van 7 kilometer. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is meer dan een half uur. Een ongeluk bij Amsterdam op de A10 richting knooppunt Amstel geeft minder vertraging. Bij Amsterdam Oud-Zuid is de linkerrijstrook dicht. De vertraging is 5 minuten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Doelman Tjaak Ernst kijkt met een uitermate goed gevoel terug op zijn eerste periode bij Feyenoord en zijn officiële debuut in de Kuip. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Duitse doelman maakte eerder deze maand de overstap van Duitsland van Hertha BSC naar Feyenoord. Hij vertelt dat hij zich direct volledig thuis voelt binnen de Rotterdamse clubcultuur. De persoonlijke integratie binnen de spelersgroep verloopt uitstekend en er zijn veel ervaringen opgedaan tijdens de recente trainingskamp. Volgens de doelman leert hij alle teamgenoten en de volledige technische staf iedere dag beter kennen, wat zorgt voor een vertrouwd gevoel. Hij genoot zichtbaar van de unieke sfeer in het stadion tijdens een oefenduel tegen Rayo Vallecano en de supporters die ondanks het slechte weer massaal aanwezig waren om de selectie te steunen. Los van het oefenduel kijkt Ernst vooral naar het bredere proces binnen het team. Het collectieve verdedigen is volgens hem erg sterk, waardoor tegenstanders nauwelijks tot kansen komen. Gelet op de enorme hoeveelheid kwaliteit in de selectie spreekt de doelman de duidelijke ambitie uit om een succesvol seizoen met de club te draaien. De voorbereiding krijgt een snel vervolg met een volgende ontmoeting tegen Atalanta op 2 augustus.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is even de hart van de ANWB. Staan een file op de A1 Amersfoort richting Amsterdam bij Afrit Soest. 3 kilometer door bergingswerkzaamheden. 10 minuten vertraging. De rechterrijstrook is dicht. De A2 Belgische grens Eindhoven. File bij Afrit Maastricht Airport. Door een ongeluk de weg is weer vrij. Een kapotte vrachtwagen op de A4 Rotterdam Den Haag. Bij Rijswijk Paspoortpolder 10 minuten vertraging in 5 kilometer file. A22 Beverwijk richting Velsen. Door de werkzaamheden op de A9 bij Knoopend IJmuiden. Een kwartier vertraging. Op de A58 Eindhoven Tilburg. Staat een kwartier vertraging voor de file van 6 kilometer tussen Oorschot en Moergestel. Door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Honda haalt de plannen voor de vernieuwde Formule 1-motor onverwacht naar voren. De nieuwe specificatie draait woensdag al zijn rondes op de Hungaroring tijdens een besloten filmdag van partner Aston Martin. Nou, voor sommigen hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De primeur stond eigenlijk gepland voor het raceweekend in Zandvoort na de zomerstop. Maar Honda kiest nu dus voor een snellere vuurdoop. Volgens hoofdingenieur Shintaro Orihara heeft de recente Grand Prix in Hongarije waardevolle data opgeleverd. Die verzamelde gegevens helpen het team uitstekend bij de technische voorbereidingen voor de komende races. Tijdens de filmdag rijdt de auto van Aston Martin direct met de aangepaste krachtbron om dus alvast data te vergelijken. Ja, die krachtbron die wordt in Zandvoort volledig geïntroduceerd, maar tijdens de filmdag zal de motor dus voor het eerst draaien. Aston Martin sloot het raceweekend in Budapest af met een 13e plaats voor Lance Stroll en een 14e plek voor Fernando Alonso. Daarmee liet het team diverse concurrenten achter zich. Fernando Alonso spreekt over een duidelijke stap vooruit en een nieuwe basis voor de tweede helft van het seizoen. De Spanjaard benadrukt dat het nieuwe concept nog volop ruimte biedt voor verdere optimalisatie. De Grand Prix in Nederland vormt straks dus de volgende krachtmeting voor het team.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: 2007.
1: Oh, een D-mega koprol van Robert Kubica die vol op zijn plaat gaat. Holy Moses! Weer de safety car eruit, maar het hopen is dat het goed is met Robert Kubica. Wat een ongelofelijke klap. De volledige voorkant van de auto stuk. De zijkant eraf en ik denk dat Kubica op dit moment niet bij bewustzijn is. Wow, airborne. Oeh, die is hard. Dit is een zeer, zeer zwaar ongeluk voor de Paul Robert Kubica, waarbij je alleen maar kan hopen dat de veiligheid van de Formule 1-auto's heel groot is. Zo, de knetters. Grand Prix Radio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Den Haag bij Plaspoel-Polder-Rijswijk 5 kilometer file door een kapotte vrachtwagen. De vertraging is zo'n 10 minuten. A12 Arnhem-Duitse grens, 2 kilometer file aan de grens. Door de controles 10 minuten vertraging. A13 Rotterdam-Den Haag tussen afrit Rotterdam Airport en Delft-Noord 4 kilometer file door een auto met pech. De rechterrijstrook is dicht. En op de A58 Eindhoven richting Tilburg. De vrachtwagen daar is gemaakt tussen Best en Moergestel nog 5 minuten vertraging.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Luke Littler heeft voor het tweede opeenvolgende jaar de World Matchplay op zijn naam geschreven. In de finale in het Engelse Blackpool was de darter met 18-9 te sterk voor Gerwyn Price, die in de eindstrijd na een sterke beginfase al snel op een comfortabele achterstand raakte en de meerdere in zijn tegenstander moest erkennen. Dit is Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Door de overtuigende zege voegt Littler zich bij een zeer select gezelschap. Slechts 3 spelers wisten het prestigieuze toernooi in het verleden 2 achter elkaar te winnen. Namelijk Rob Harrington, Phil Taylor en Michael van Gerwen. Littler is blij met deze historische mijlpalen, benadrukt dat de manier waarop hij speelde met hoge gemiddeldes in een reeks van 8 fantastische dagen voor hem echt de wereld betekent. Gedurende het gehele toernooi noteerde de darter een uitzonderlijk toernooigemiddelde van 111,04 door in alle rondes op hoog niveau te presteren. Daarmee naderde hij de legendarische prestatie die Phil Taylor in 2010 vestigde met een gemiddelde van 111,51 over een volledig toernooi. Hoewel Littler met trots terugkijkt op zijn titelverdediging en zijn eigen spel, gaf hij desgevraagd aan toch een klein beetje teleurgesteld te zijn dat hij dat specifieke record van Taylor net niet wist te overtreffen.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is even de hart van de ANWB. Uw grenscontrole viel op de A12 vanuit Arnhem. 2 kilometer file bij knooppunt Ouddijk, een kwartier vertraging. De Velsertunnel in de A22 Velsen-Beverwijk in beide richtingen dicht door een te hoge vrachtwagen.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Belgische profclubs op het tweede niveau gaan na de zomerstop experimenteren. Ze gaan aan de slag met een vernieuwend alternatief voor de bekende videoreferee, de VAR in het betaald voetbal. In plaats van een arbiter in een busje krijgt nu de trainer op het veld zelf de volledige regie over het controleren van beslissingen tijdens de wedstrijd. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het systeem heet Voetbal Video Support. En coaches die actief zijn in de Challenger Pro League krijgen nu per duel 2 momenten om een beslissing aan te vechten. Dat doen ze met een reviewkaart of met een draaiende handbeweging. En dat mag bij doelpunten, strafschopmomenten, directe rode kaarten en persoonsverwisselingen rond geel of rood. En bij een eventuele verlenging krijgen de trainers er nog een moment bij. Nou, draait de scheidsrechter de beslissing terug naar de review, dan behoudt de coach zijn challenge. Heeft de arbiter gelijk, dan raakt de ploeg de poging definitief kwijt. Ja, de Pro League laat weten dat de traditionele VAR te duur is voor competities op het tweede niveau. Maar dat vormt echter geen reden om clubs en supporters geen eerlijke wedstrijd te bieden. Het systeem is niet nieuw trouwens. In de sportwereld, tennis en hockey werken al langer met dit uitdagingssysteem. En binnen het voetbal deed video support al ervaring op in de Italiaanse Serie C, de Spaanse vrouwencompetitie, Liga F en op diverse jeugdtoernooien. En de oorsprong ligt dan weer in het zaalvoetbal. En het is voor het eerst gebruikt op het WK in Litouwen.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Valencia, Spanje. 2010.
3: Oh, Mark Webber, what the fuck gebeurt daar nou zeg? Een enorme crash van Webber, vrijwel gelijk als dat er vanochtend gebeurde in de GP2. Maar Webber ziet er hier goed uit, rijdt vol tegen de achterkant van, ik denk dan Trulli aan. Kovalainen was het. En draait gewoon 360 in de lucht en we hebben een safety car. Kovalainen die wellicht aan de kant wilde, Webber net aan de rechterkant ernaast. Rijdt vol op de achterkant, maakt een salto mortale achterover. Nou, mortale is hij gelukkig niet. Oh, precies op het moment dat hij lift. Oh, wat heeft Webber hier een geluk, want hij landt niet echt daadwerkelijk ondersteboven. En komt hij in de zijdelingse, ja, driekwart. Stond er wel een harde klap hoor, daar gaat hij morgen nog wat vierpijn van hebben. Maar gelukkig hebben we hem zien weglopen. Oh, van een klap.
1: Grand Prix Radio.

0: van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens door de controles 10 minuten vertraging aan de grens, 2 kilometer file. Op de A22 Beverwijk-Velsen door werkzaamheden op de A9 bij de Wijkertunnel bij Beverwijk staat 3 kilometer file. A59 Den Bosch richting Zonzeel door een ongeluk tussen Waspik en Knoop het Hooipolder 4 kilometer file. Het verkeer moet via de vluchtstroken, want de rijbaan is dicht door een ongeluk. Op de N280 Roermond richting Weert tussen Baaksem en de A2 2 kilometer.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: In Boksmeer blijven ze vasthouden aan de traditie van ronde missen op het podium. Dat heeft de organisatie van de wielerkoers daags na de Tour in Boksmeer laten weten. Grote namen uit de Tour verschenen aan de start van de jubileumeditie. Richard Carapaz, Sepp Kuss en Jasper Philipsen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ronde missen. Het zijn traditioneel jonge vrouwen die na afloop van een wielerwedstrijd op het erepodium verschijnen om de winnaars te feliciteren, bloemen te overhandigen en soms een kus te geven. En volgens de organisatie vormen de drie rondemissen een leuke en enthousiaste toevoeging aan het evenement. Bij grote rondes, zoals de Tour de France, het protocol inmiddels hebben aangepast en de Formule 1 al jaren geleden stopte met Grid Girls, kiest Boksmeer bewust voor een andere weg. De begeleidster van de dames, dat is Ellen Ohuyoloun, laat weten dat de rondemissen zelf mogen bepalen of ze een zoen geven aan de renners op het podium. En op de kritiek dat de rol van de ronde missen seksistisch of vrouwonvriendelijk zou zijn, reageert de organisatie nuchter. De dames hebben vooral een ontzettend leuke dag met elkaar en er is van vrouwonvriendelijkheid geen sprake. Voor de renners is het criterium een moment om na de Tour op een ontspannen manier rond te rijden en de fans op te zoeken. En de organisatie benadrukt dat het plezier en de feestelijke sfeer voorop staan en dat de traditie voorlopig in ere gehouden wordt.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Hockeybondscoach Jeroen Delmee heeft zijn selectie van 20 spelers bekendgemaakt voor het komende WK in Amsterdam en het Belgische Waver. Technische staf kiest grotendeels voor de groep die in 2024 goud veroverde op de Olympische Spelen in Parijs. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Twee spelers keren terug na blessures. Jorrit Kroon en Thijs van Dam. Zij sluiten weer aan bij de groep. Volgens Delmee moeten ze de komende weken nog wel stappen zetten richting volledige fitheid. Maar het vertrouwen is groot dat zij op het WK volledig inzetbaar zullen zijn. Daarnaast zijn er ook nog nieuwe namen te vinden in de selectie. Jongens die er in Parijs niet bij waren. Keepers Dirk Meijer en Maurits Visser maken bijvoorbeeld deel uit van de groep. En ook Pepijn van der Heijden is geselecteerd. Hij krijgt de rol van tweede strafcornerschutter achter Jip Jansen. Terrence Peters ontbrak destijds op te spelen door een knieblessure. Hij reist nu wel mee naar het WK. Het toernooi begint voor de ploeg van bondscoach Delmee met een wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. En daarna volgen in de groepsfase de ontmoetingen met Argentinië en Japan. Het WK vindt plaats van 15 tot en met 30 augustus. Technische staf en spelers richten zich nu op de laatste trainingsweken ter voorbereiding op de opening van het toernooi.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Spa-Francorchamps, België. 2000.
3: Michael Schumacher, Mika Hakkinen. Wat gaat er gebeuren bovenaan? Weer zit er een achterblijver in de buurt. In dit geval is het Ricardo Zonta. Kijk eens wat hij daarin loopt. Als hij nu vroeger is, kan hij hem pakken. Schumacher naar rechts. Hij zal buitenlangs moeten. Hakkinen moet buitenlangs. Schumacher maakt heel handig gebruik van Ricardo Zonta. Bij zijn wel voorbij. Pakt absolute leiding in de wedstrijd op een waanzinnig mooie manier. Schumacher probeerde Hakkinen erin te laten tuinen door Zonta te gebruiken als buffer. Ineens de andere kant te kiezen. Maar Hakkinen's hart was groot, groter, grootst. En de Fin leidt de wedstrijd. Loon naar werken, absoluut waar.
1: Grand Prix Radio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Den Haag staat een file van 4 kilometer tussen Bunnik en Houten. Door bergingswerkzaamheden is de linkerrijstrook dicht. De vertraging is een kwartier. 10 minuten op de A16 Breda richting Rotterdam in 5 kilometer file tussen knooppunt Zonzeel en de Boedijkbrug. Door werkzaamheden is de rechterrijstrook tot maandag dicht. A16 Rotterdam richting Breda tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Dordrecht Centrum 4 kilometer file.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Novak Djokovic en Arina Sabalenka vormen komende maand een koppel tijdens het gemengd dubbelspel op de US Open. De organisatie brengt net als vorig jaar opnieuw veel bekende enkelspelers naar de baan in New York voor dit toernooi. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Djokovic en Sabalenka hebben een sterke klik buiten de baan, slaan de handen nu in één voor een officiële samenwerking op de US Open. Djokovic deed vorig jaar ook mee, toen met landgenoot Olga Dalinovic. Sabalenka was niet van de partij. Deelnemersveld kent de meer opvallende combinaties. Casper Ruud en Iga Swiatek slaan de handen ook ineen. Niet erbij, Jannik Sinner en Carlos Alcaraz. Voorlopig er nog niet bij. Het vernieuwde experiment met de absolute wereldtoppers uit het enkelspel op de hardcorebanen in Flushing Meadows leverde vorig jaar heel veel enthousiaste reacties op bij zowel publiek als de organisatie. De komst van al die grote namen leverde overigens geen zegen op voor die enkelspelers, want wie gingen er met de prijzen vandoor? Het Italiaanse duo Errani Fafassori. Niet alleen de eindzegen, maar ook het bijbehorende prijzengeld werd uiteraard meegenomen en dat is toch 885.000 euro. Errani en Fafassori zijn er ook dit jaar weer bij om hun titel te verdedigen.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?

0: Dusan Tadic is terug in de Eredivisie. Servië heeft een contract getekend bij NEC voor 2 seizoenen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Na zijn vertrek bij Ajax in 2023 speelde Tadic in Turkije en de Verenigde Arabische Emiraten. In Nijmegen krijgt hij naast zijn rol als speler ook de kans om zich voor te bereiden op een loopbaan als trainer. Nederland voelt voor hem, zo laat hij weten, als een tweede thuisland. Hij benadrukt dat Ajax alles voor hem betekent en dat die band altijd zal blijven bestaan. Maar dat zijn volledige focus nu ligt op NEC. Hij wil prijzen winnen en de club verder helpen. Overstap kwam tot stand door de plannen van de club en de aanvallende tactiek van de trainer, Dick Schreuder. En Tadic prijst de sterke persoonlijkheid van zijn nieuwe trainer en noemt NEC een warme familieclub die de laatste jaren flink is gegroeid. Hoewel Tadic al ruim 2 maanden geen officiële wedstrijd meer speelde, ziet hij dat zelf niet echt als een probleem. Hij is fit genoeg, mist alleen nog wat wedstrijdritme en wat scherpte. En NEC treft op 4 augustus het Griekse Olympiakos in de voorrondes van de Champions League. En Tadic hoopt dan natuurlijk direct zijn debuut te kunnen maken voor NEC.
1: Sportradio.
2: Sportradio.

0: nog? Grand Prix Radio. Formule 1. Flashback. Melbourne, Australië. 2002.
1: Daar is Mark Webber. Nog 4 bochten voor hem, rechtsaf. De aanval van Salo door de plaagstootjes van Webber. Net even wat vroeger remmen, net even een andere lijn laten kiezen. Gaat ervoor zorgen dat Mark Webber een 5e plaats binnenhaalt. En een 5e plaats voor Minardi, dat is feest. Laatste 5e plaats was Pierluigi Martini in 1994. Applaus en hulde voor deze man. Mark Webber, kijk hem blij zijn. Hij is bijna net zo blij als de man die de race wint.
2: Paul Stoddard.
3: What can you say? Fantastic.
2: With an Australian driver in an Australian Grand Prix.
3: What a drive. What a drive. Unbelievable. It's all been too much. Grand Prix Radio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Viel op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens 3 kilometer door de controles, een kwartier vertraging. A16 Breda-Rotterdam bij de Moerdijkbrug 4 kilometer file, 5 minuten vertraging door de werkzaamheden. A17 Roosendaal-Dordrecht aansluitend op de A16 bij knooppunt Klaverpolder, een kwartier vertraging en 2 kilometer.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Heerenveen kijkt aanvaller Jacob Trenchkau met enige verbazing naar de transfermarkt. Ondanks een sterk vorig seizoen met 16 goals in de Eredivisie en ook nog eens sterke prestaties in de voorbereiding, blijft echt de concrete belangstelling voor de speler vooralsnog uit. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Trenchkau geeft aan dat hij wel wat reuring had verwacht rondom zijn carrière. Toch laat de Deen zich niet van de wijs brengen. Hij benadrukt dat het nog niet volledig stil is rondom zijn toekomst, maar dat serieuze aanbiedingen nog ontbreken. Focus ligt daarom volledig op zaken waar hij zelf invloed op heeft. Zijn huidige trainers waarderen zijn professionele instelling en professionele werkhouding tijdens deze transferperiode. En binnen de spelersgroep heerst er dan ook volledige rust rondom zijn situatie. Terwijl de clubleiding alert blijft op eventuele ontwikkelingen achter de schermen. Spits voelt zich goed in Friesland, sluit ook een langer verblijf bij deze club niet uit. Tegelijkertijd steekt hij niet onder stoelen of banken dat hij ambitieus is en het hoogst haalbare in zijn loopbaan wil bereiken. En of dat de komende periode nog tot een transfer leidt, ja, dat laat hij volledig afhangen van de ontwikkelingen. Trenchkau ligt nog in Heerenveen voor 2 jaar vast. De Vriezen namen hem 1,5 jaar geleden over van het Zweedse Kalmar FF.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is even de hart van de ANWB. A12 Arnhem-Duitse grens tussen Zevenaar en de Krems 3 kilometer file. Op de A16 Breda-Rotterdam 4 kilometer file tussen Zevenbergshoek en de Moerdijkbrug. A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Moerdijk en Knoopend Klaverpolder 2 kilometer file.

0: A325 Nijmegen-Arnhem tussen Elst en het Gelredome, 3 kilometer file.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Mercedes-teambaas Toto Wolff weigert Kimi Antonelli al te bestempelen als de absolute topfavoriet voor de wereldtitel in de Formule 1. Ondanks een ruime voorsprong in punten in het kampioenschap blijft de teambaas uiterst voorzichtig. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Jonge Italiaanse coureur heeft na zijn podium in Hongarije een voorsprong van 50 punten op Lewis Hamilton en 59 punten op George Russell. Maar volgens Wolff is het nog veel te vroeg om al uitspraken te doen over de kansen van Antonelli rondom de wereldtitel. Hij omschrijft zichzelf openlijk als bijgelovig, benadrukt dat er nog altijd 11 Grand Prix's en 2 spannende sprintraces op de kalender staan. Een onverwachte uitvalbeurt kan de verhoudingen in het klassement in korte tijd volledig laten kantelen. En daarnaast speelt de tot dusver wisselende betrouwbaarheid in auto's natuurlijk een grote rol, waardoor het team serieus rekening houdt met de toekomstige motorstraffen in de tweede helft van het seizoen. Het team overweegt zorgvuldig op welke circuits een dergelijke motorwissel de minste hinder oplevert voor de prestaties op de baan. Zo wordt intern ook gekeken naar een mogelijke straf tijdens Antonelli zijn thuisrace in Monza of andere opties zoals Baku. Hoewel Wolff de recente prestaties van Antonelli omschrijft als ijzersterk, blijft hij dus realistisch over de resterende uitdagingen in het kampioenschap.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Interlagos, Brazilië. 2003.
2: Nu zit Paul Stoddart natuurlijk te hopen dat er nog het een en ander misgaat bij anderen. Echter, oh, er gaat nog wel het een en ander mis bij anderen. Juan Pablo Montoya en Pizzonia liggen er met z'n tweeën af. Oh, Michael Schumacher ligt er ook naast. Op hetzelfde punt. De wereldkampioen ook in de fout in de 26e ronde van de wedstrijd. En nu zeg ik wel dat de wedstrijdleiding een safety car moet doen. En dan ben je eigenlijk een lul dat je het niet eerder gedaan hebt. Los Verstappen plaats 7. Ja, die heeft Fisichella op dik een halve seconde staan op het rechte stuk. Dan had hij gewoon een betere herstart. Weer een gele vlag en daar is de volgende naast. En dan is het wel Jos Verstappen. En wederom in bocht nummertje 3. Hotza, paf, in één keer de achterkant weg. Daarmee gaat tevens de droom van punten voor Verstappen er gewoon helemaal aan. Jammer, jammer, jammer. Grand Prix.

0: duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Meerdere files, onder andere op de A1 richting Apeldoorn eentje. Vanuit Amsterdam via vanaf Hoevelaken. Tot aan Barneveld, 10 minuten door een kapotte vrachtwagen. Er is één rijstrook dicht. Verder wegwerkzaamheden op de A16 bij de Moerdijkbrug richting Rotterdam. Ongeveer een kwartier vertraging vanaf knooppunt Zonzeel. En hierdoor oponthoud op de A17 vanuit Roosendaal. Voordat je bij knooppunt Klaverpolder de A16 op kunt, 2 kilometer en ongeveer 20

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Belgische profclubs op het tweede niveau gaan na de zomerstop experimenteren. Ze gaan aan de slag met een vernieuwend alternatief voor de bekende videoreferee, de VAR in het betaald voetbal. In plaats van een arbiter in een busje krijgt nu de trainer op het veld zelf de volledige regie over het controleren van beslissingen tijdens de wedstrijd. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het systeem heet Voetbal Video Support. En coaches die actief zijn in de Challenger Pro League krijgen nu per duel 2 momenten om een beslissing aan te vechten. Dat doen ze met een reviewkaart of met een draaiende handbeweging. En dat mag bij doelpunten, strafschopmomenten, directe rode kaarten en persoonsverwisselingen rond geel of rood. En bij een eventuele verlenging krijgen de trainers er nog een moment bij. Nou, draait de scheidsrechter de beslissing terug naar de review, dan behoudt de coach zijn challenge. Heeft de arbiter gelijk, dan raakt de ploeg de poging definitief kwijt. Ja, de Pro League laat weten dat de traditionele VAR te duur is voor competities op het tweede niveau. Maar dat vormt echter geen reden om clubs en supporters geen eerlijke wedstrijd te bieden. Het systeem is niet nieuw trouwens. In de sportwereld, tennis en hockey werken al langer met dit uitdagingssysteem. En binnen het voetbal deed video support al ervaring op in de Italiaanse Serie C, de Spaanse vrouwencompetitie, Liga F en op diverse jeugdtoernooien. En de oorsprong ligt dan weer in het zaalvoetbal. En het is voor het eerst gebruikt op het WK in Litouwen.
1: Dit is
0: jouw

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is even de hart van de ANWB. Die loopt de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Knoop het Hoevelaak en Barneveld 6 kilometer door een kapotte vrachtwagen. Een kwartier vertraging, de rechterrijstrook is dicht. A12 Arnhem-Duitse grens door de controles 10 minuten vertraging aan de Duitse grens. Op de A16 Breda-Rotterdam door de werkzaamheden bij de Moerdijkbrug 6 kilometer file. De vertraging is een kwartier, aansluitend een kwartier vertraging op de A17 Roosendaal richting Dordrecht bij Knoop het Klaverpolder.
2: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: In Boxmeer blijven ze vasthouden aan de traditie van ronde missen op het podium. Dat heeft de organisatie van de wielerkoers daags na de Tour in Boxmeer laten weten. Grote namen uit de Tour verschenen aan de start van de jubileumeditie. Richard Carapaz, Sepp Kuss en Jasper Philipsen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ronde missen. Het zijn traditioneel jonge vrouwen die na afloop van een wielerwedstrijd op het erepodium verschijnen om de winnaars te feliciteren, bloemen te overhandigen en soms een kus te geven. En volgens de organisatie vormen de drie rondemissen een leuke en enthousiaste toevoeging aan het evenement. Bij grote rondes, zoals de Tour de France, het protocol inmiddels hebben aangepast en de Formule 1 al jaren geleden stopte met Grid Girls, kiest Boxmeer bewust voor een andere weg. De begeleidster van de dames, dat is Ellen Ohuyoloun, laat weten dat de rondemissen zelf mogen bepalen of ze een zoen geven aan de renners op het podium. En op de kritiek dat de rol van de rondemissen seksistisch of vrouwonvriendelijk zou zijn, reageert de organisatie nuchter. De dames hebben vooral een ontzettend leuke dag met elkaar en er is van vrouwonvriendelijkheid geen sprake. Voor de renners is het criterium een moment om na de Tour op een ontspannen manier rond te rijden en de fans op te zoeken. En de organisatie benadrukt dat het plezier en de feestelijke sfeer voorop staan en dat de traditie voorlopig in ere gehouden wordt.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Fuji, Japan. 2007.
2: Kijk, ook Sato heeft een voorvleugel. Die hangt op Galamacchio. Op de Limiter. Zijn neus is volgens mij kapot. Of is dat een camera die erop zit? Zit er echt een gat in? Kan niet zien. Volgens mij zit er een gat in. Ja hoor. Die heeft toch iemand dan flink geraakt ook, hoor. Kun je vertellen. Toch twijfel, hè. Overal twijfel. Oh, en brand achterin. Achter bij de wagen van Takuma Sato gaat het fout. En Sato rijdt weg. Gaat die brand uit? Of wat doet hij? Heeft hij zoveel lef? Nee, het brandt nog. Rijden. Blussen die op. Holy Moses. Dan ben je toch een partij cool. Niet normaal. Ja, het is uit. Ja, met zoveel water is het niet zo vreemd.
1: Grand Prix Radio.

0: Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn meerdere files die opvallen, onder andere op de A1 richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Barneveld een kwartier. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Verder een ongeluk bij Bavel in Brabant op de A58 vanuit Tilburg. Bij onderweg richting Breda, hou dan rekening met 20 minuten vertraging. Je file begint bij Tilburg. En een ongeluk op de N366. In beide richtingen is de weg daar dicht, ter hoogte van Ter Apel.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Hockeybondscoach Jeroen Delmee heeft zijn selectie van 20 spelers bekendgemaakt voor het komende WK in Amsterdam en het Belgische Waver. Technische staf kiest grotendeels voor de groep die in 2024 goud veroverde op de Olympische Spelen in Parijs. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Twee spelers keren terug na blessures. Jorrit Kroon en Thijs van Dam. Zij sluiten weer aan bij de groep. Volgens Delmee moeten ze de komende weken nog wel stappen zetten richting volledige fitheid. Maar het vertrouwen is groot dat zij op het WK volledig inzetbaar zullen zijn. Daarnaast zijn er ook nog nieuwe namen te vinden in de selectie. Jongens die er in Parijs niet bij waren. Keepers Dirk Meijer en Maurits Visser maken bijvoorbeeld deel uit van de groep. En ook Pepijn van der Heijden is geselecteerd. Hij krijgt de rol van tweede strafcornerschutter achter Jip Jansen. Terrence Peters ontbrak destijds op te spelen door een knieblessure. Hij reist nu wel mee naar het WK. Het toernooi begint voor de ploeg van Bondscoach Delmee met een wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. En daarna volgen in de groepsfase de ontmoetingen met Argentinië en Japan. Het WK vindt plaats van 15 tot en met 30 augustus. Technische staf en spelers richten zich nu op de laatste trainingsweken ter voorbereiding op de opening van het toernooi.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: reisgroep is dicht. Verder is het ook druk voor de Duitse grenscontroles. Onder andere op de A12 vanuit Arnhem. Vanaf knooppunt Ouddijk 2 kilometer en 10 minuten.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Novak Djokovic en Arina Sabalenka vormen komende maand een koppel tijdens het gemengd dubbelspel op de US Open. De organisatie brengt net als vorig jaar opnieuw veel bekende enkelspelers naar de baan in New York voor dit toernooi. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Djokovic en Sabalenka hebben een sterke klik buiten de baan, slaan de handen nu in één voor een officiële samenwerking op de US Open. Djokovic deed vorig jaar ook mee, toen met landgenoot Olga Dalinovic. Sabalenka was niet van de partij. Deelnemersveld kent de meer opvallende combinaties. Casper Ruud en Iga Swiatek slaan de handen ook ineen. Niet erbij, Jannik Sinner en Carlos Alcaraz. Voorlopig er nog niet bij. Het vernieuwde experiment met de absolute wereldtoppers uit het enkelspel op de hardcorebanen in Flushing Meadows leverde vorig jaar heel veel enthousiaste reacties op bij zowel publiek als de organisatie. De komst van al die grote namen leverde overigens geen zegen op voor die enkelspelers, want wie gingen er met de prijzen vandoor? Het Italiaanse duo Errani Fafasori. Niet alleen de eindzegen, maar ook het bijbehorende prijzengeld werd uiteraard meegenomen en dat is toch 885.000 euro. Errani en Fafasori zijn er ook dit jaar weer bij om hun titel te verdedigen.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. A1-Zing. Oostenrijk. 2001.
2: En de aanval van Schumacher gaat zo weer komen hoor. Kijk maar, helemaal in de start van Juan Pablo Montoya. Maar die heeft hier Formule 3000 gereden en gewonnen. Die weet wat hier kan. En Schumacher zal heel grof moeten zijn om het te doen. Daar Montoya rechtdoor en bij Cello gaat door. En Schumacher in Juan Pablo Montoya duiken de grindbak in. Hier zal de Duitser furieus zijn na de afloop van de wedstrijd. Maar Jos Verstappen ligt op plaats 2. De Nederlander schiet in de 15e ronde door het gevecht aan kop door naar de tweede plaats in de wedstrijd. 1 Barrichello, kijk dan, 2 Verstappen, 3 Coulthard, 4 Raikkonen, 5 Panis. Of het warm is in Nederland, vraag je je dan af. Ik denk het wel.
1: Grand Prix Radio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Dusan Tadic is terug in de Eredivisie. Servië heeft een contract getekend bij NEC voor 2 seizoenen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Na zijn vertrek bij Ajax in 2023 speelde Tadic in Turkije en de Verenigde Arabische Emiraten. In Nijmegen krijgt hij naast zijn rol als speler ook de kans om zich voor te bereiden op een loopbaan als trainer. Nederland voelt voor hem, zo laat hij weten, als een tweede thuisland. Hij benadrukt dat Ajax alles voor hem betekent en dat die band altijd zal blijven bestaan. Maar dat zijn volledige focus nu ligt op NEC. Hij wil prijzen winnen en de club verder helpen. Overstap kwam tot stand door de plannen van de club en de aanvallende tactiek van de trainer Dick Schreuder. En Tadic prijst de sterke persoonlijkheid van zijn nieuwe trainer en noemt NEC een warme familieclub die de laatste jaren flink is gegroeid. Hoewel Tadic al ruim 2 maanden geen officiële wedstrijd meer speelde, ziet hij dat zelf niet echt als een probleem. Hij is fit genoeg, mist alleen nog wat wedstrijdritme en wat scherpte. En NEC treft op 4 augustus het Griekse Olympiakos in de voorrondes van de Champions League. En Tadic hoopt dan natuurlijk direct zijn debuut te kunnen maken voor NEC.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: A16 vanuit Breda, vanaf knooppunt Zonzeel ongeveer een kwartier. En dan de A17 vanuit Roosendaal. Voor knooppunt Klaverpolder een file van 20 minuten en 4 kilometer.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Heerenveen kijkt aanvaller Jacob Trenchkau met enige verbazing naar de transfermarkt. Ondanks een sterk vorig seizoen met 16 goals in de Eredivisie en ook nog eens sterke prestaties in de voorbereiding, blijft echt de concrete belangstelling voor de speler vooralsnog uit. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Trenchkau geeft aan dat hij wel wat reuring had verwacht rondom zijn carrière. Toch laat de Deen zich niet van de wijs brengen. Hij benadrukt dat het nog niet volledig stil is rondom zijn toekomst, maar dat serieuze aanbiedingen nog ontbreken. Focus ligt daarom volledig op zaken waar hij zelf invloed op heeft. Zijn huidige trainers waarderen zijn professionele instelling en professionele werkhouding tijdens deze transferperiode. En binnen de spelersgroep heerst er dan ook volledige rust rondom zijn situatie. Terwijl de clubleiding alert blijft op eventuele ontwikkelingen achter de schermen. Spits voelt zich goed in Friesland, sluit ook een langer verblijf bij deze club niet uit. Tegelijkertijd steekt hij niet onder stoelen of banken dat hij ambitieus is en het hoogst haalbare in zijn loopbaan wil bereiken. En of dat de komende periode nog tot een transfer leidt, ja, dat laat hij volledig afhangen van de ontwikkelingen. Trenchkau ligt nog in Heerenveen voor 2 jaar vast. De Friesen namen hem 1,5 jaar geleden over van het Zweedse Kalmar FF.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Hockenheim. Duitsland. 2004.
2: Lichten zijn uit. Prima start van de McLarens. En Montoya is de lul, zeg. Niet normaal. Valt helemaal terug tot achter Barrichello. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Montoya is helemaal het bokkie. Daar remt Coulthard zich. Barrichello aan de binnenkant. Rang tegen Coulthard aan. Barrichello is zijn neus kwijt en moet naar binnen. Rubens Barrichello is in de shit. Daar is hij. Geen neus. Ja, Montoya 7e. Daar ligt de voorvleugel van Rubens Barrichello. Schumacher leidt. Alonso naar plaats 2. Dan hebben we Raikkonen, Trulli, Coulthard hier dat moment van die voorvleugel. Hij doet het zelf. Hij zet hem er aan de binnenkant bij. En rijdt hem stuk op die van Coulthard. En Montoya heeft hem even geraakt.
1: Grand Prix Radio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits stelt tot nu toe niet al te veel voor, gelukkig. Wel rijdt het langzaam op de A16 richting Rotterdam vanuit Breda. Er staat file voor de Moerdijkbrug door wegwerkzaamheden. Je hebt 20 minuten vertraging. En hierdoor is het ook druk op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder 20 minuten over.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Mercedes-teambaas Toto Wolff weigert Kimi Antonelli al te bestempelen als de absolute topfavoriet voor de wereldtitel in de Formule 1. Ondanks een ruime voorsprong in punten in het kampioenschap blijft de teambaas uiterst voorzichtig. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Jonge Italiaanse coureur heeft na zijn podium in Hongarije een voorsprong van 50 punten op Lewis Hamilton en 59 punten op George Russell. Maar volgens Wolff is het nog veel te vroeg om al uitspraken te doen over de kansen van Antonelli rondom de wereldtitel. Hij omschrijft zichzelf openlijk als bijgelovig, benadrukt dat er nog altijd 11 Grand Prix's en 2 spannende sprintraces op de kalender staan. Een onverwachte uitvalbeurt kan de verhoudingen in het klassement in korte tijd volledig laten kantelen. En daarnaast speelt de tot dusver wisselende betrouwbaarheid in auto's natuurlijk een grote rol, waardoor het team serieus rekening houdt met de toekomstige motorstraffen in de tweede helft van het seizoen. Het team overweegt zorgvuldig op welke circuits een dergelijke motorwissel de minste hinder oplevert voor de prestaties op de baan. Zo wordt intern ook gekeken naar een mogelijke straf tijdens Antonelli zijn thuisrace in Monza of andere opties zoals Baku. Hoewel Wolff de recente prestaties van Antonelli omschrijft als ijzersterk, blijft hij dus realistisch over de resterende uitdagingen in het kampioenschap.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits is momenteel 55 kilometer in totaal, dus dat valt eigenlijk wel mee. De langste file staat op de A4, Den Haag-Rotterdam, voor de keteltunnel. 3 kilometer en ongeveer een half uur extra komt deels omdat de A20 dicht is vanwege werkzaamheden. Verder ook wegwerkzaamheden bij de Moerdijkbrug, waardoor er file ontstaat op de A16 vanuit Breda. Vanaf knooppunt Zonzeel nu 20 minuten extra. En op de A12 vanuit Arnhem is het traditiegetrouw druk voor die Duitse grenscontrole. Vanaf Beek 2 kilometer en een kwartier vertraging.
2: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Belgische profclubs op het tweede niveau gaan na de zomerstop experimenteren. Ze gaan aan de slag met een vernieuwend alternatief voor de bekende videoreferee, de VAR in het betaald voetbal. In plaats van een arbiter in een busje krijgt nu de trainer op het veld zelf de volledige regie over het controleren van beslissingen tijdens de wedstrijd. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het systeem heet Voetbal Video Support. En coaches die actief zijn in de Challenger Pro League krijgen nu per duel twee momenten om een beslissing aan te vechten. Dat doen ze met een reviewkaart of met een draaiende handbeweging. En dat mag bij doelpunten, strafschopmomenten, directe rode kaarten en persoonsverwisselingen rond geel of rood. En bij een eventuele verlenging krijgen de trainers er nog een moment bij. Nou, breidt de scheidsrechter de beslissing terug naar de review, dan behoudt de coach zijn challenge. Heeft de arbiter gelijk, dan raakt de ploeg de poging definitief kwijt. Ja, de Pro League laat weten dat de traditionele VAR te duur is voor competities op het tweede niveau. Maar dat vormt echter geen reden om clubs en supporters geen eerlijke wedstrijd te bieden. Het systeem is niet nieuw trouwens. In de sportwereld, tennis en hockey werken al langer met dit uitdagingssysteem. En binnen het voetbal deed video support al ervaring op in de Italiaanse Serie C, de Spaanse vrouwencompetitie, Liga F en op diverse jeugdtoernooien. En de oorsprong ligt dan weer in het zaal. Voetbal. En het is voor het eerst gebruikt op het WK in Litouwen.
0: Sportradio.

0: dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Barcelona. Spanje. 2016.
2: 15 mei 2016. Wordt dat een hele mooie dag voor Nederland. Wie zal dat zeggen? De kansen zijn er. Pole position voor Lewis Hamilton, erachter Rosberg, Ricciardo, Verstappen, Raikkonen, Vettel en we zijn onderweg. Carlos Sainz is goed weg. Max hier aan de buitenkant met Vettel nu naast zich aan de binnenkant. En daar pakt hij die vierde plek weer terug. Oei, Vettel is hem bijna kwijt. Oh nee, touché erbij, de Mercedes, het tetsen eraf. Man, wat een dag. Wat een dag. Natuurlijk gun je dat die jongens niet, maar dit is een partij vette shit. Daniel Ricciardo 1, Verstappen 2, 0 point. Hier zitten we al jaren op te wachten. Lewis Hamilton en Nico Rosberg rammen elkaar van de baan. En we hebben een safety car.
1: Grand Prix Radio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits verloopt door de zomervakantie uiteraard stukken rustiger dan gebruikelijk. We zitten nu rond de 50 kilometer, alles bij elkaar opgeteld. Het is wel druk op de A4 richting Rotterdam vanuit Den Haag. Voor de Keteltunnel een file van 15 minuten. Komt ook door een ongeluk een stukje verderop. Er zijn twee rijstroken dicht. Verder helemaal dicht nu de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht. Bij Moerdijk gebeurde een ongeluk met 3 vrachtwagens. Dat duurt nog tot in de nacht waarschijnlijk. Tot die tijd kun je het beste omrijden over de Haringvlietbrug. Volg dan de A59 en ook de A29. Daar in de regio is het ook druk op de A16 vanuit Breda. Voor de Moerdijkbrug 6 kilometer en 20 minuten. Daar is één rijstrook dicht door weg.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: In Boxmeer blijven ze vasthouden aan de traditie van ronde missen op het podium. Dat heeft de organisatie van de wielerkoers daags na de Tour in Boxmeer laten weten. Grote namen uit de Tour verschenen aan de start van de jubileumeditie. Richard Carapaz, Sepp Kuss en Jasper Philipsen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ronde missen. Het zijn traditioneel jonge vrouwen die na afloop van een wielerwedstrijd op het erepodium verschijnen om de winnaars te feliciteren, bloemen te overhandigen en soms een kus te geven. En volgens de organisatie vormen de drie rondemissen een leuke en enthousiaste toevoeging aan het evenement. Bij grote rondes, zoals de Tour de France, het protocol inmiddels hebben aangepast en de Formule 1 al jaren geleden stopte met Grid Girls, kiest Boxmeer bewust voor een andere weg. De begeleidster van de dames, dat is Ellen Ohuyoloun, laat weten dat de rondemissen zelf mogen bepalen of ze een zoen geven aan de renners op het podium. En op de kritiek dat de rol van de ronde missen seksistisch of vrouwonvriendelijk zou zijn, reageert de organisatie nuchter. De dames hebben vooral een ontzettend leuke dag met elkaar en er is van vrouwonvriendelijkheid geen sprake. Voor de renners is het criterium een moment om na de Tour op een ontspannen manier rond te rijden en de fans op te zoeken. En de organisatie benadrukt dat het plezier en de feestelijke sfeer voorop staan en dat de traditie voorlopig in ere gehouden wordt.
1: Dit is
0: jouw sportradio.
3: Nou,

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Hockeybondscoach Jeroen Delmee heeft zijn selectie van 20 spelers bekendgemaakt voor het komende WK in Amsterdam en het Belgische Waver. Technische staf kiest grotendeels voor de groep die in 2024 goud veroverde op de Olympische Spelen in Parijs. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Twee spelers keren terug na blessures. Jorrit Kroon en Thijs van Dam. Zij sluiten weer aan bij de groep. Volgens Delmee moeten ze de komende weken nog wel stappen zetten richting volledige fitheid. Maar het vertrouwen is groot dat zij op het WK volledig inzetbaar zullen zijn. Daarnaast zijn er ook nog nieuwe namen te vinden in de selectie. Jongens die er in Parijs niet bij waren. Keepers Dirk Meijer en Maurits Visser maken bijvoorbeeld deel uit van de groep. En ook Pepijn van der Heijden is geselecteerd. Hij krijgt de rol van tweede strafcornerschutter achter Jip Jansen. Terrence Peters ontbrak destijds op te spelen door een knieblessure. Hij reist nu wel mee naar het WK. Het toernooi begint voor de ploeg van bondscoach Delmee met een wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. En daarna volgen in de groepsfase de ontmoetingen met Argentinië en Japan. Het WK vindt plaats van 15 tot en met 30 augustus. Technische staf en spelers richten zich nu op de laatste trainingsweken ter voorbereiding op de opening van het toernooi.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Silverstone, Engeland. 2011.
2: En daar ligt dan ook een heleboel koolstofvezel. En dus is Sebastian Vettel ook maar meteen naar binnen gegaan. En Alonso duikt er achteraan. Dat is wel mooi. Die zat inmiddels nog maar op 5 seconden. Kijk, daar is hij. Hoe gaat het met de stop van Vettel? Ook lang, ook achter weer een probleem. De krik is het probleem en Alonso gaat aan de leiding. Sebastian Vettel heeft problemen in de pitstraat. Dat was dus straks bij Webber ook het geval. En krijgen we nu een knokpartij voor de leiding in de wedstrijd. Want ja, het zat dicht op elkaar. Vettel valt zelfs terug naar de derde positie. Want Lewis Hamilton zit daar nu tussen. Alonso, Hamilton, Vettel. That's the situation.

0: het zit. Wie is van jou? Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht is helemaal dicht bij Moerdijk door een ongeluk met 3 vrachtwagens. Omrijden kan via de Haanvlietbrug over de A59 en de A29. Dit duurt nog tot in de nacht. Verder viel voor de Duitse grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem ongeveer 10 minuten vanaf knooppunt Oud-Dijk. En tot slot iets lokaler de N201 vanuit Hilversum naar Uithoorn. Bij Meidrecht is een gaslek. De weg is daar

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Novak Djokovic en Arina Sabalenka vormen komende maand een koppel tijdens het gemengd dubbelspel op de US Open. De organisatie brengt net als vorig jaar opnieuw veel bekende enkelspelers naar de baan in New York voor dit toernooi. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Djokovic en Sabalenka hebben een sterke klik buiten de baan, slaan de handen nu in één voor een officiële samenwerking op de US Open. Djokovic deed vorig jaar ook mee, toen met landgenoot Olga Dalinovic. Sabalenka was niet van de partij. Deelnemersveld kent de meer opvallende combinaties. Casper Ruud en Iga Swiatek slaan de handen ook ineen. Niet erbij, Jannik Sinner en Carlos Alcaraz. Voorlopig er nog niet bij. Het vernieuwde experiment met de absolute wereldtoppers uit het enkelspel op de hardcorebanen in Flushing Meadows leverde vorig jaar heel veel enthousiaste reacties op bij zowel publiek als de organisatie. De komst van al die grote namen leverde overigens geen zegen op voor die enkelspelers, want wie gingen er met de prijzen vandoor? Het Italiaanse duo Errani Fafasori. Niet alleen de eindzegen, maar ook het bijbehorende prijzengeld werd uiteraard meegenomen en dat is toch €885.000. Errani en Fafasori zijn er ook dit jaar weer bij om hun titel te verdedigen.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: Kiss.
1: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Dusan Tadic is terug in de Eredivisie. Servië heeft een contract getekend bij NEC voor 2 seizoenen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Na zijn vertrek bij Ajax in 2023 speelde Tadic in Turkije en de Verenigde Arabische Emiraten. In Nijmegen krijgt hij naast zijn rol als speler ook de kans om zich voor te bereiden op een loopbaan als trainer. Nederland voelt voor hem, zo laat hij weten, als een tweede thuisland. Hij benadrukt dat Ajax alles voor hem betekent en dat die band altijd zal blijven bestaan. Maar dat zijn volledige focus nu ligt op NEC. Hij wil prijzen winnen en de club verder helpen. Overstappen kwam tot stand door de plannen van de club en de aanvallende tactiek van de trainer Dick Schreuder. En Tadic prijst de sterke persoonlijkheid van zijn nieuwe trainer en noemt NEC een warme familieclub die de laatste jaren flink is gegroeid. Hoewel Tadic al ruim 2 maanden geen officiële wedstrijd meer speelde, ziet hij dat zelf niet echt als een probleem. Hij is fit genoeg, mist alleen nog wat wedstrijdritme en wat scherpte. En NEC treft op 4 augustus het Griekse Olympiakos in de voorrondes van de Champions League. En Tadic hoopt dan natuurlijk direct zijn debuut te kunnen maken voor NEC.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Circuit de Monaco. Monte Carlo. 2015.
2: Sainz heeft het gat naar Bottas gedicht. Daar Bottas, daar Sainz. Uitkomen tunnel. En nu zijn ze voor Rosberg aan de kant aan het gaan. En hier gaat Vettel wel wat pijn krijgen. Of gaat Sainz hier keurig weg? Achterin beeld. Nee, Sainz staat niet weg. Hier wel. Daar gaat Max. Boom. Slim. Sainz aan de kant. En Max mee in de vaart de volkeren ten opzichte van zijn teamgenoot. Max Verstappen haakt gewoon even aan achter Sebastian Vettel. Gaan we, hè? Hij mag hier gewoon voorbij om zich van een rondje achterstand te ontdoen. Maar met de pace die Max heeft, kan hij veel beter zo achter Vettel aan blijven krullen. En kijk, hier ook weer. Maar wat doet Bottas? Wat doet Bottas? Nee, kijk, hetzelfde verhaal. Wow, wat slecht. Ladies and gentlemen, we hebben een intelligente Formule 1 coureur, hoor. Dit is zo slim. Twee keer sluit hij aan achter Vettel. Dit hoop je altijd te zien, maar je ziet het zo weinig.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Twee bijzonderheden nog op de weg. Om te beginnen de A12 Arnhem richting Duitsland. Bij de grenscontrole is daar een kleine 10 minuten oponthoud. En de A17 Roosendaal richting Dordrecht. Die is nog altijd dicht tussen knooppunt Noordhoek en Moerdijk. Daar gebeurde vanmiddag een ongeluk met meerdere vrachtwagens. Omrijden kan via de HLFD-brug over de A59 en de A29. En dit gaat tot vannacht 3 uur.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Heerenveen kijkt aanvaller Jacob Trenchkau met enige verbazing naar de transfermarkt. Ondanks een sterk vorig seizoen met 16 goals in de Eredivisie en ook nog eens sterke prestaties in de voorbereiding, blijft echt de concrete belangstelling voor de speler vooralsnog uit. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Trenchkau geeft aan dat hij wel wat reuring had verwacht rondom zijn carrière. Toch laat de Deen zich niet van de wijs brengen. Hij benadrukt dat het nog niet volledig stil is rondom zijn toekomst, maar dat serieuze aanbiedingen nog ontbreken. Focus ligt daarom volledig op zaken waar hij zelf invloed op heeft. Zijn huidige trainers waarderen zijn professionele instelling en professionele werkhouding tijdens deze transferperiode. En binnen de spelersgroep heerst er dan ook volledige rust rondom zijn situatie. Terwijl de clubleiding alert blijft op eventuele ontwikkelingen achter de schermen. Spits voelt zich goed in Friesland, sluit ook een langer verblijf bij deze club niet uit. Tegelijkertijd steekt hij niet onder stoelen of banken dat hij ambitieus is en het hoogst haalbare in zijn loopbaan wil bereiken. En of dat de komende periode nog tot een transfer leidt, ja, dat laat hij volledig afhangen van de ontwikkelingen. Trenchkau ligt nog in Heerenveen voor 2 jaar vast. De Vriezen namen hem 1,5 jaar geleden over van het Zweedse Kalmar FF.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Geen files meer, met nog wel een wegafsluiting. De A17 Roosendaal-Dordrecht is nog altijd dicht tussen knooppunt Noordhoek en Moerdijk. Daar gebeurde vanmiddag een ongeluk met meerdere vrachtwagens. Omrijden kan via de Haringvlietbrug over de A59 en de A29. En let op, dit gaat tot vannacht 3 uur duren.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Mercedes-teambaas Toto Wolff weigert Kimi Antonelli al te bestempelen als de absolute topfavoriet voor de wereldtitel in de Formule 1. Ondanks een ruime voorsprong in punten in het kampioenschap blijft de teambaas uiterst voorzichtig. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Jonge Italiaanse coureur heeft na zijn podium in Hongarije een voorsprong van 50 punten op Lewis Hamilton en 59 punten op George Russell. Maar volgens Wolff is het nog veel te vroeg om al uitspraken te doen over de kansen van Antonelli rondom de wereldtitel. Hij omschrijft zichzelf openlijk als bijgelovig, benadrukt dat er nog altijd 11 Grand Prix's en 2 spannende sprintraces op de kalender staan. Een onverwachte uitvalbeurt kan de verhoudingen in het klassement in korte tijd volledig laten kantelen. En daarnaast speelt de tot dusver wisselende betrouwbaarheid in auto's natuurlijk een grote rol, waardoor het team serieus rekening houdt met de toekomstige motorstraffen in de tweede helft van het seizoen. Het team overweegt zorgvuldig op welke circuits een dergelijke motorwissel de minste hinder oplevert voor de prestaties op de baan. Zo wordt intern ook gekeken naar een mogelijke straf tijdens Antonelli zijn thuisrace in Monza of andere opties zoals Baku. Hoewel Wolff de recente prestaties van Antonelli omschrijft als ijzersterk, blijft hij dus realistisch over de resterende uitdagingen in het kampioenschap.
1: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Hey, weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Interlagos. Brazilië. 2009.
2: Jenson Button. 11 jaar karting. Een jaartje Formule Ford, Formule 3. Vijfde werd hij tijdens de Masters. Begon in 1999 met een paar testen bij McLaren en Prost. En in 2000 naar Williams. En nu in de Braun. Het allereerste officiële jaar van Braun. Is daar wereldkampioen Jenson Button uit Engeland. En het team van Braun. Ross Braun is constructeurskampioen. De dubbel in één slag in Interlagos. Groot feest. Hulde. Een diepe buiging voor een team wat afgelopen winter nog leek te overlijden. Dat ze er niet waren. Twee handen uit de cockpit voor Jenson Button. Het wachten is op de eerste reactie. Daar komt hij.
3: Get in there, Jenson. Fantastic. Well done. Mix one, pick up rubber. Awesome job. Unbelievable.
4: We are world champions! World champions!
1: Grand Prix Radio.

0: zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Geen vertraging of files meer op dit moment, maar wel nog een wegafsluiting. De A17, de Roosendaal richting Dordrecht. Die is voorlopig nog dicht tussen knooppunt Noordhoek en Moerdijk. En het heeft te maken met een eerder ernstig ongeluk vanmiddag, waar diverse vrachtwagens bij betrokken waren. Omrijden kan nog altijd via de Harmsdijkbrug over de A59 en de A9.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Belgische profclubs op het tweede niveau gaan na de zomerstop experimenteren. Ze gaan aan de slag met een vernieuwend alternatief voor de bekende videoreferee, de VAR in het betaald voetbal. In plaats van een arbiter in een busje krijgt nu de trainer op het veld zelf de volledige regie over het controleren van beslissingen tijdens de wedstrijd. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het systeem heet Voetbal Video Support. En coaches die actief zijn in de Challenger Pro League krijgen nu per duel twee momenten om een beslissing aan te vechten. Dat doen ze met een reviewkaart of met een draaiende handbeweging. En dat mag bij doelpunten, strafschopmomenten, directe rode kaarten en persoonsverwisselingen rond geel of rood. En bij een eventuele verlenging krijgen de trainers er nog een moment bij. Nou, draait de scheidsrechter de beslissing terug naar de review, dan behoudt de coach zijn challenge. Heeft de arbiter gelijk, dan raakt de ploeg de poging definitief kwijt. Ja, de Pro League laat weten dat de traditionele VAR te duur is voor competities op het tweede niveau. Maar dat vormt echter geen reden om clubs en supporters geen eerlijke wedstrijd te bieden. Het systeem is niet nieuw trouwens. In de sportwereld, tennis en hockey werken al langer met dit uitdagingssysteem. En binnen het voetbal deed video support al ervaring op in de Italiaanse Serie C, de Spaanse vrouwencompetitie, Liga F en op diverse jeugdtoernooien. En de oorsprong ligt dan weer in het zaalvoetbal. En het is voor het eerst gebruikt op het WK in Litouwen.
0: Dit is jouw sportradio.

0: hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
1: Ben jij daar, Rick?

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: In Boksmeer blijven ze vasthouden aan de traditie van ronde missen op het podium. Dat heeft de organisatie van de wielerkoers daags na de Tour in Boksmeer laten weten. Grote namen uit de Tour verschenen aan de start van de jubileumeditie. Richard Carapaz, Sepp Kuss en Jasper Philipsen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ronde missen, het zijn traditioneel jonge vrouwen die na afloop van een wielerwedstrijd op het erepodium verschijnen om de winnaars te feliciteren, bloemen te overhandigen en soms een kus te geven. En volgens de organisatie vormen de drie rondemissen een leuke en enthousiaste toevoeging aan het evenement. Bij grote rondes, zoals de Tour de France, het protocol inmiddels hebben aangepast en de Formule 1 al jaren geleden stopte met Grid Girls, kiest Boksmeer bewust voor een andere weg. De begeleidster van de dames, dat is Ellen Ohuyolun, laat weten dat de rondemissen zelf mogen bepalen of ze een zoen geven aan de renners op het podium. En op de kritiek dat de rol van de ronde missen seksistisch of vrouwonvriendelijk zou zijn, reageert de organisatie nuchter. De dames hebben vooral een ontzettend leuke dag met elkaar en er is van vrouwonvriendelijkheid geen sprake. Voor de renners is het criterium een moment om na de Tour op een ontspannen manier rond te rijden en de fans op te zoeken. En de organisatie benadrukt dat het plezier en de feestelijke sfeer voorop staan en dat de traditie voorlopig in ere gehouden wordt.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Suzuka. Japan. 2005.
2: Montero is binnen. Die staat er inmiddels al. En Albers ook, ja, die heeft dat gat erg dichtgereden. Die doet hetzelfde, hè, Jack?
3: Ja, veel te hard. Je rijdt 1 meter door. En de brand in de pit staat. Wij staan hier in de fik. Ik moet naar de kant. Goeiemorgen.
2: Pitbrand bij Christian Albers, zoals we die in het verleden ook gezien hebben bij... Daar is het, bij Jos Verstappen. Fout, problemen, einde wedstrijd voor Christian Albers. Wat een drama.
3: Chris is eruit. Hij loopt hier bij me.
2: Albers,
3: goeiedag, zeg.
2: Uit de auto. Auto moet weg. Nee, ga maar terug, zegt hij. Yeah, right. Dit is niet te geloven. Er staat iemand te roepen. Ga maar terug, hè. Let op. Jack?
3: Ja, niet te geloven. Ze staan mensen te wijzen van kom maar weer terug, geen paniek. Oh, oh, oh, oh, oh, jongens, doe toch rustig aan. Ze zijn allemaal in het schuim aan het lopen. Dus wat gebeurt er als je de garage inholt met het schuim aan je voeten?
2: Dan glij op je muil.
1: Grand Prix Radio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: Grand Prix Radio. Sport in het kort.
1: Hockeybondscoach Jeroen Delmee heeft zijn selectie van 20 spelers bekendgemaakt voor het komende WK in Amsterdam en het Belgische Waver. De technische staf kiest grotendeels voor de groep die in 2024 goud veroverde op de Olympische Spelen in Parijs. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Twee spelers keren terug na blessures. Jorrit Kroon en Thijs van Dam. Zij sluiten weer aan bij de groep. Volgens Delmee moeten ze de komende weken nog wel stappen zetten richting volledige fitheid. Maar het vertrouwen is groot dat zij op het WK volledig inzetbaar zullen zijn. Daarnaast zijn er ook nog nieuwe namen te vinden in de selectie. Jongens die er in Parijs niet bij waren. Keepers Dirk Meijer en Maurits Visser maken bijvoorbeeld deel uit van de groep. En ook Pepijn van der Heijden is geselecteerd. Hij krijgt de rol van tweede strafcornerschutter achter Jip Jansen. Terrence Peters ontbrak destijds op te spelen door een knieblessure. Hij reist nu wel mee naar het WK. Het toernooi begint voor de ploeg van Bondscoach Delmee met een wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. En daarna volgen in de groepsfase de ontmoetingen met Argentinië en Japan. Het WK vindt plaats van 15 tot en met 30 augustus. Technische staf en spelers richten zich nu op de laatste trainingsweken ter voorbereiding op de opening van het toernooi.
0: Dit is jouw Sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Novak Djokovic en Arina Sabalenka vormen komende maand een koppel tijdens het gemengd dubbelspel op de US Open. De organisatie brengt net als vorig jaar opnieuw veel bekende enkelspelers naar de baan in New York voor dit toernooi. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Djokovic en Sabalenka hebben een sterke klik buiten de baan, slaan de handen nu in één voor een officiële samenwerking op de US Open. Djokovic deed vorig jaar ook mee, toen met landgenoot Olga Dalinovic. Sabalenka was niet van de partij. Deelnemersveld kent de meer opvallende combinaties. Casper Ruud en Iga Swiatek slaan de handen ook ineen. Niet erbij, Jannik Sinner en Carlos Alcaraz. Voorlopig er nog niet bij. Het vernieuwde experiment met de absolute wereldtoppers uit het enkelspel op de hardcorebanen in Flushing Meadows leverde vorig jaar heel veel enthousiaste reacties op bij zowel publiek als de organisatie. De komst van al die grote namen leverde overigens geen zegen op voor die enkelspelers, want wie gingen er met de prijzen vandoor? Het Italiaanse duo Errani Fafassori. Niet alleen de eindzegen, maar ook het bijbehorende prijzengeld werd uiteraard meegenomen. En dat is toch €885.000. Errani en Fafassori zijn er ook dit jaar weer bij om hun titel te verdedigen.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Amerika. 2017.
1: 2, 3 en 4 in de wedstrijd. En één beeld gevangen. Vettel, Raikkonen, Verstappen. Max die een andere lijn kiest. Kimi via de binnenkant. Betere exit voor de Nederlander. Kimi is breed. Max gezien de binnenkant. Zit aan de binnenkant. Oh, gek! Dwaas! Waanzinnig! Hij heeft hem! Lewis wint de wedstrijd. Maar Verstappen heeft hem! Hij heeft hem! Fuck that shit! Dolle boel, man! Wat een inhaalactie! Geweldig!
2: Yes! Yes! One.
3: Max Verstappen, you are brilliant. Fantastic drive. What an overtake.
2: Oh, that was a good race. I really enjoyed that one.
1: Oh, here we go. Wat zijn ze nou weer aan het doen? 5 seconden penalty voor Max. Leaving the track and gaining an advantage. Bullshit.
4: Grand Prix Radio.

Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Dusan Tadic is terug in de Eredivisie. Servië heeft een contract getekend bij NEC voor 2 seizoenen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Na zijn vertrek bij Ajax in 2023 speelde Tadic in Turkije en de Verenigde Arabische Emiraten. In Nijmegen krijgt hij naast zijn rol als speler ook de kans om zich voor te bereiden op een loopbaan als trainer. Nederland voelt voor hem, zo laat hij weten, als een tweede thuisland. Hij benadrukt dat Ajax alles voor hem betekent en dat die band altijd zal blijven bestaan, maar dat zijn volledige focus nu ligt op NEC. Hij wil prijzen winnen en de club verder helpen. Overstap kwam tot stand door de plannen van de club en de aanvallende tactiek van de trainer Dick Schreuder. En Tadic prijst de sterke persoonlijkheid van zijn nieuwe trainer en noemt NEC een warme familieclub die de laatste jaren flink is gegroeid. Hoewel Tadic al ruim 2 maanden geen officiële wedstrijd meer speelde, ziet hij dat zelf niet echt als een probleem. Hij is fit genoeg, mist alleen nog wat wedstrijdritme en wat scherpte. En NEC treft op 4 augustus het Griekse Olympiakos in de voorrondes van de Champions League. En Tadic hoopt dan natuurlijk direct zijn debuut te kunnen maken voor NEC.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, hallo. Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Bij Heerenveen kijkt aanvaller Jacob Trenchkau met enige verbazing naar de transfermarkt. Ondanks een sterk vorig seizoen met 16 goals in de Eredivisie en ook nog eens sterke prestaties in de voorbereiding, blijft echt de concrete belangstelling voor de speler vooralsnog uit. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Trenchkau geeft aan dat hij wel wat reuring had verwacht rondom zijn carrière. Toch laat de Deen zich niet van de wijs brengen. Hij benadrukt dat het nog niet volledig stil is rondom zijn toekomst, maar dat serieuze aanbiedingen nog ontbreken. Focus ligt daarom volledig op zaken waar hij zelf invloed op heeft. Zijn huidige trainers waarderen zijn professionele instelling en professionele werkhouding tijdens deze transferperiode. En binnen de spelersgroep heerst er dan ook volledige rust rondom zijn situatie. Terwijl de clubleiding alert blijft op eventuele ontwikkelingen achter de schermen. Spits voelt zich goed in Friesland, sluit ook een langer verblijf bij deze club niet uit. Tegelijkertijd steekt hij niet onder stoel of banken dat hij ambitieus is en het hoogst haalbare in zijn loopbaan wil bereiken. En of dat de komende periode nog tot een transfer leidt, ja, dat laat hij volledig afhangen van de ontwikkelingen. Trenchkau ligt nog in Heerenveen voor 2 jaar vast. De Friese namen hem 1,5 jaar geleden over van het Zweedse Kalmar FF.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Radio.
1: Formule 1. Flashback. Hockenheim. Duitsland. 2001.
2: De lichten gaan op rood en dat betekent dat de hartslag omhoog gaat en ook de toeren. Hoe gaat het met Juan Pablo Montoya en Ralf Schumacher die heel goed weg zijn met z'n tweeën. En Coulthard is beter weg. Schumacher heeft een probleem. Michael Schumacher gaat weer niet scoren en een mega klapper van Luciano Berti die hem niet ziet. Schumacher krijgt Luciano Berti vol over zich heen. Weer in die eerste bocht. Vorig jaar met Fisichella. Nu met heel veel schade. Gelukkig de duimen omhoog voor Luciano Berti. Die hem nooit heeft gezien. Natuurlijk, zoiets ontvouwt zich ineens voor je. Er gaat er nog één weg, nog één weg, nog één weg. En dan rijdt daar ineens stapvoets een Ferrari. En Michael Schumacher ligt eruit.
0: Grand Prix Radio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Mercedes-teambaas Toto Wolff weigert Kimi Antonelli al te bestempelen als de absolute topfavoriet voor de wereldtitel in de Formule 1. Ondanks een ruime voorsprong in punten in het kampioenschap blijft de teambaas uiterst voorzichtig. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Jonge Italiaanse coureur heeft na zijn podium in Hongarije een voorsprong van 50 punten op Lewis Hamilton en 59 punten op George Russell. Maar volgens Wolff is het nog veel te vroeg om al uitspraken te doen over de kansen van Antonelli rondom de wereldtitel. Hij omschrijft zichzelf openlijk als bijgelovig, benadrukt dat er nog altijd 11 Grand Prix's en 2 spannende sprintraces op de kalender staan. Een onverwachte uitvalbeurt kan de verhoudingen in het klassement in korte tijd volledig laten kantelen. En daarnaast speelt de tot dusver wisselende betrouwbaarheid in auto's natuurlijk een grote rol, waardoor het team serieus rekening houdt met toekomstige motorstraffen in de tweede helft van het seizoen. Het team overweegt zorgvuldig op welke circuits een dergelijke motorwissel de minste hinder oplevert voor de prestaties op de baan. Zo wordt intern ook gekeken naar een mogelijke straf tijdens Antonelli's thuisrace in Monza of andere opties zoals Baku. Hoewel Wolff de recente prestaties van Antonelli omschrijft als ijzersterk, blijft hij dus realistisch over de resterende uitdagingen in het kampioenschap.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Belgische profclubs op het tweede niveau gaan na de zomerstop experimenteren. Ze gaan aan de slag met een vernieuwend alternatief voor de bekende videoreferee, de VAR in het betaald voetbal. In plaats van een arbiter in een busje krijgt nu de trainer op het veld zelf de volledige regie over het controleren van beslissingen tijdens de wedstrijd. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het systeem heet Voetbal Video Support. En coaches die actief zijn in de Challenger Pro League krijgen nu per duel twee momenten om een beslissing aan te vechten. Dat doen ze met een reviewkaart of met een draaiende handbeweging. En dat mag bij doelpunten, strafschopmomenten, directe rode kaarten en persoonsverwisselingen rond geel of rood. En bij een eventuele verlenging krijgen de trainers er nog een moment bij. Nou, draait de scheidsrechter de beslissing terug naar de review, dan behoudt de coach zijn challenge. Heeft de arbiter gelijk, dan raakt de ploeg de poging definitief kwijt. Ja, de Pro League laat weten dat de traditionele VAR te duur is voor competities op het tweede niveau. Maar dat vormt echter geen reden om clubs en supporters geen eerlijke wedstrijd te bieden. Het systeem is niet nieuw trouwens. In de sportwereld, tennis en hockey werken al langer met dit uitdagingssysteem. En binnen het voetbal deed video support al ervaring op in de Italiaanse Serie C, de Spaanse vrouwencompetitie, Liga F en op diverse jeugdtoernooien. En de oorsprong ligt dan weer in het zaalvoetbal. En het is voor het eerst gebruikt op het WK in Litouwen.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: ook nog...
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. A1-ring. Oostenrijk. 2002.
2: Daarachter gebeurt ook het een en ander, hoor. Wow, zware crash. En nog nieuwe safety car. Wow, wat een megaklap is dat. Een zware crash voor Sato. Die wel eens gewond kan zijn daar. En ik denk dat het Nick Heidfeld is die daardoor geschoten is. Die kwam aan de binnenkant. Ja, het is Nick Heidfeld. Weer de safety car. De doktersauto gaat er ook heen. Let op. Rechts in beeld. Daar gebeurt het. Daar komt de Sauber aan. In het gras al, hè. Daar remt hij. Hopla. Schiet door. En komt daar vol in de zijkant. Kadeng van Takuma.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: In Boksmeer blijven ze vasthouden aan de traditie van ronde missen op het podium. Dat heeft de organisatie van de wielerkoers daags na de Tour in Boksmeer laten weten. Grote namen uit de Tour verschenen aan de start van de jubileumeditie. Richard Carapaz, Sepp Kuss en Jasper Philipsen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ronde missen. Het zijn traditioneel jonge vrouwen die na afloop van een wielerwedstrijd op het erepodium verschijnen om de winnaars te feliciteren, bloemen te overhandigen en soms een kus te geven. En volgens de organisatie vormen de drie rondemissen een leuke en enthousiaste toevoeging aan het evenement. Bij grote rondes, zoals de Tour de France, het protocol inmiddels hebben aangepast en de Formule 1 al jaren geleden stopte met Grid Girls, kiest Boksmeer bewust voor een andere weg. De begeleidster van de dames, dat is Ellen Ohuyoloun, laat weten dat de rondemissen zelf mogen bepalen of ze een zoen geven aan de renners op het podium. En op de kritiek dat de rol van de rondemissen seksistisch of vrouwonvriendelijk zou zijn, reageert de organisatie nuchter. De dames hebben vooral een ontzettend leuke dag met elkaar en er is van vrouwonvriendelijkheid geen sprake. Voor de renners is het criterium een moment om na de Tour op een ontspannen manier rond te rijden en de fans op te zoeken. En de organisatie benadrukt dat het plezier en de feestelijke sfeer voorop staan en dat de traditie voorlopig in ere gehouden wordt.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Hockeybondscoach Jeroen Delmee heeft zijn selectie van 20 spelers bekendgemaakt voor het komende WK in Amsterdam en het Belgische Waver. Technische staf kiest grotendeels voor de groep die in 2024 goud veroverde op de Olympische Spelen in Parijs. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Twee spelers keren terug na blessures. Jorrit Kroon en Thijs van Dam. Zij sluiten weer aan bij de groep. Volgens Delmee moeten ze de komende weken nog wel stappen zetten richting volledige fitheid. Maar het vertrouwen is groot dat zij op het WK volledig inzetbaar zullen zijn. Daarnaast zijn er ook nog nieuwe namen te vinden in de selectie. Jongens die er in Parijs niet bij waren. Keepers Dirk Meijer en Maurits Visser maken bijvoorbeeld deel uit van de groep. En ook Pepijn van der Heijden is geselecteerd. Hij krijgt de rol van tweede strafcornerschutter achter Jip Jansen. Terrence Peters ontbrak destijds op te spelen door een knieblessure. Hij reist nu wel mee naar het WK. Het toernooi begint voor de ploeg van Bondscoach Delmee met een wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. En daarna volgen in de groepsfase de ontmoetingen met Argentinië en Japan. Het WK vindt plaats van 15 tot en met 30 augustus. Technische staf en spelers richten zich nu op de laatste trainingsweken ter voorbereiding op de opening van het toernooi.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Montreal, Canada. 2007.
2: Oh, een mega koprol van Robert Kubica die vol op zijn plaat gaat. Holy Moses. Weer de safety car eruit, maar het hopen is dat het goed is met Robert Kubica. Wat een ongelofelijke klap. De volledige voorkant van de auto stuk. De zijkant eraf. En ik denk dat Kubica op dit moment niet bij bewustzijn is. Wow, airborne. Oeh, die is hard. Dit is een zeer zwaar ongeluk voor de Pool Robert Kubica, waarbij je alleen maar kan hopen dat de veiligheid van de Formule 1-auto's heel groot is. Zo, de knetters. Grand Prix.

duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Novak Djokovic en Arina Sabalenka vormen komende maand een koppel tijdens het gemengd dubbelspel op de US Open. De organisatie brengt net als vorig jaar opnieuw veel bekende enkelspelers naar de baan in New York voor dit toernooi. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Djokovic en Sabalenka hebben een sterke klik buiten de baan, slaan de handen nu in één voor een officiële samenwerking op de US Open. Djokovic deed vorig jaar ook mee, toen met landgenoot Olga Dalinovic. Sabalenka was niet van de partij. Deelnemersveld kent de meer opvallende combinaties. Casper Ruud en Iga Swiatek slaan de handen ook ineen. Niet erbij, Jannik Sinner en Carlos Alcaraz. Voorlopig er nog niet bij. Het vernieuwde experiment met de absolute wereldtoppers uit het enkelspel op de hardcorebanen in Flushing Meadows leverde vorig jaar heel veel enthousiaste reacties op bij zowel publiek als de organisatie. De komst van al die grote namen leverde overigens geen zegen op voor die enkelspelers, want wie gingen er met de prijzen vandoor? Het Italiaanse duo Errani Fafassori. Niet alleen de eindzegen, maar ook het bijbehorende prijzengeld werd uiteraard meegenomen. En dat is toch €885.000. Errani en Fafassori zijn er ook dit jaar weer bij om hun titel te verdedigen.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.